werd beproefd. Toen hij in de woestijn was. Jezus werd beproefd. Toen hij in de woestijn was.

0: the devil cuts loose. See, boo, so what's the use? I've fallen in love.
1: Wacht even, wacht even. Nou, Bas, daar komt-ie. Meron, even, je hebt net de vraag gehoord van Bas. Wat voor ouderadvies kun je aan Bas geven? Wat verwacht je nou van een vader?
2: Nou, ik verwacht altijd dat hij gewoon goed voor je zorgt.
1: Op welke manier?
2: Gewoon door lief te zijn en zo.
1: Lief te zijn?
2: Ja.
1: Oké, en jij, Eefje? Eefje haalt de schouders op. Wat ik zeg net tegen Bas, oh, dat vind ik wel een hele goede vraag. Merel, die is 9, ik heb die vraag nog nooit gesteld aan de Merel.
3: Mijn papa is ook super lief.
1: Dat is lief. Oké, dus je hoort het, Bas, je moet gewoon lekker jezelf blijven. Gewoon lekker lief zijn zoals dat je bent, dat is het beste.
2: Ja.
1: En dan komt het allemaal wel goed, toch?
2: Ja.
1: En Merel, zoals je hoort, zit een tandenpoets te bakken.
2: Tandenpoets te bakken.
1: Zullen we nog even wel trusten, Bas, zeggen?
3: Welterusten, Bas.
1: Tot?
3: Morgen.
1: Ja, tot morgen, Bas.
3: Slaapje.
1: Weet je wat Bas aan het doen is trouwens?

0: Ja, een beetje rottigheid uithalen.
1: De buurt zijn ze ondertussen aan het provoceren. Aan het einde van straten te gaan staan, schelden. Gewoon wachten tot de buurtbewoners gaan reageren.

Als je het leuk vindt om met je handen te gaan werken, als je geen computers wil in deze tijd, dan moet je gewoon iets in de techniek. Elektro, lastig en ook, ja, verdient heel goed. Kun je ver uitbreiden. Ik ben niet de braafste op school geweest, dus ik dacht heel snel even een vak leren die ik kan gebruiken. Ik ben pas mijn opleiding klaar van het lassen. Met bekleedde elektroden en migmaglassen. En ik heb het naar mijn zin. Ik vind het leuk. En ik hoop in de toekomst verder mee te kunnen gaan. Als lassen. En uiteindelijk hopen onder water lassen. Maar ja, dat is ver dromen. Ik heb nu vakantie. Een tijdje niet gelast, dus ik mis het wel. Als je nog leerplichtig bent, heb je nog heel veel kansen. En na je 18e, zoals nu na mijn 18e, wordt het moeilijk. Geloof me, na je 18e wordt het moeilijk. Dan moet je op je eigen benen staan. Dus gebruik ervan. Je moet ervan gaan gebruiken wanneer je nog leren plichten bent. Je komt er wel, natuurlijk. Je komt er wel.

0: Nou, daar ben ik dan. 20 dagen later. En ja, het is niet dat ik niet gedronken heb. In de tussentijd. Dus misschien was het nog steeds wel die kater. Ik zit wel de hele tijd te denken. Ik heb nog niet gereageerd.
1: Lekker, lekker.
0: En ik weet wel dat jij sowieso mijn hart begeert. Ik zit even terug te kijken. Tegelijkertijd begin ik door mijn knieën te bezwijken. Het was 4 januari. Ik weet het nog goed. Ik weet nog wat je dan in die tijd ook allemaal met me doet. Het is niet dat ik niet wilde reageren. Maar ik had allerlei andere dingen. En ik weet niet eens wat. Maar ik ben hartstikke druk. En ik weet ook niet eens mee wat ik, waar ik allemaal zo druk mee ben. Het enige is wel, ik zit een beetje met een deadline.

trouwens, Livie. Je hoort hem echt bij de millennials van de Eetwaard. Of Gen Z. Wow!

0: Wil je dit beantwoorden?
1: Nee.
0: Dat is alles.
2: Red skies. Got nothing but tricks.

0: Je luisterde naar HY van Lovette Balsamo. Spreek ik dat goed uit zo?
1: Dat spreek je helemaal goed uit, ja zeker. Gaan wij weer over op het Nederlands ook. Hè? Deze show is voor de rest gewoon Nederlands.
0: Ja, maar, ja. Wij zijn internationaal, maar in principe is 312 Rotterdam een Nederlands medium.
1: Ja, absoluut. Nou, leuk om hem even gesproken te hebben. Heel erg benieuwd naar de nieuwe EP. En dan denk ik dat wij het ook even over nieuwe muziek gaan hebben verder nog. Zoals we dat altijd doen. De nieuwe Maasvangst.
0: Inderdaad.
1: Daar gaan we. We gaan live vissen. Ja, de mensen die vorige week hebben geluisterd, die weten... Vorige maand hebben geluisterd, die weten dat ik ga grabbelen live. Tussen inmiddels 28 namen.
0: Hoppa.
1: Van de nieuwe Maasvangst. Voor degenen die het nog niet weten. De nieuwe Maasvangst is dus... je kunt je muziek doorsturen. Je kunt een vragenformuliertje invullen. En dan... gaan wij misschien wel draaien op de radio?
0: Ja, de link daarvoor is te vinden op onze website. Ik geef toe dat die aardig goed zit verstopt. We gaan er binnenkort wat prominenter plaatsen.
1: Heel graag.
0: Maar als je een mailtje stuurt naar ons mailadres, wat ook aardig goed verstopt is op de website, krijg je sowieso een automatische reply met de link naar het formulier.
1: Hartstikke goed.
0: Dat formulier is ongeveer de meest democratische manier die we konden bedenken om zoveel mogelijk muziek te verzamelen.
1: Ja, correct, correct. Ik ga gewoon lekker grabbelen, vissen, hengelen.
0: Ja,
1: daar horen jullie het ook weer leuk mee. Eens even kijken. Wat is dit? Parish Boy met Coming Up For Air. Dat is een... dat is uit de derde Maasvangst. Of is het uit de tweede?
0: Ja, ongeveer. Rond de tijd.
1: Ongeveer, oké. Okay.
0: Volgens mij had hij wel een interessant verhaal.
1: Laten we eens even gaan kijken dan.
0: We gaan er sowieso naar luisteren natuurlijk.
1: Ja.
0: Het is een compleet album, dus ik stel voor dat we dat niet helemaal draaien, nee. Want daar hebben we niet genoeg tijd voor, helaas.
1: Helaas.
0: We gaan gewoon een beetje in het midden zitten van dat album. En dan komen wij uit op het nummer Waking Life. Dus.
1: Dit is?
0: Parish Boy, het album Coming Up For Air met nummer Waking Life.
1: Yes.

0: two who were there from Barry's Boy, the Fun Zone album, coming up for Nog eens, u hoort het nummer Waking Life van het album Coming Up For Air door Paris Boy te vinden in de tweede editie van de Nieuwe Maasvangst. Die dateert denk ik ergens afgelopen zomer, ja, min of meer.
1: Het is in juni geweest, geloof ik.
0: Ja, dat kan wel. Paris Boy is het solo project van Sjoerd van Heumen, die ook leadzanger en componist is van de Rotterdamse band Loc, denk ik dat je het uitspreekt. Het ziet er Frans uit.
1: Loc, ja.
0: En ja, als artiest werkt hij eigenlijk het liefst alleen. En dat heeft hij voor dit album dus ook gedaan. Ja. Zijn eerste nummers gingen ook vaak over eenzaamheid. En hij is dus op de titel of de naam Paris Boy gekomen. Omdat vroeger werden vondelingkinderen door de lokale kerk opgevoed. En die noemde je dan in het Engels
1: Paris Boys.
0: Of girls.
1: Of girls.
0: Uiteraard.
1: Oh, wat goed. Ja. Nou, dat staat dus best wel ver van hem af, hè? Dat is niet wat hij... Het is gewoon heel origineel bedacht, dit.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, zeker. Wel zeker eenzaamheid. En
1: ja, dat herkent iedereen denk ik wel ergens een beetje.
0: Iedereen is ooit wel eenzaam geweest.
1: Dat denk ik ook. Maar we houden het luchtig. We zijn nu niet eenzaam, want we hebben heel veel muziek om ons heen.
0: Zeker.
1: Zal ik nog een keer gaan vissen?
0: Is goed.
1: Ik doe het gewoon.
0: Ben je meer van het pilsvissen of hengelen?
1: Ik doe liever aan hengelen, ja.
0: Oké. Okay.
1: Let op. Dit is Louis Vuitton met Eenzaam in de Nacht.
0: Oeh.
1: En die is van de derde. Als ik het correct heb.
0: Ja, dat kan heel goed kloppen, ja. Ja, Louis Vuitton.
1: Louis Vuitton. Jantje Vuitton, Louis Vuitton. What's the difference?
0: Echt.
1: Die was wel slecht, hè? Sorry hoor, jongens.
0: Ik zit even te kijken.
1: Kan je
0: waar
1: hem vinden?
0: Vinden we onze Louis Vuitton?
1: Dit doen wij nu voor de tweede keer. Het is ook allemaal een beetje improviseren geblazen. Maar we vinden het hartstikke leuk om te doen. Om hier te mogen zijn met 3 voor 12 Rotterdam. En improviseren hoort er ook bij. Dat is live uitzenden.
0: Daarom.
1: Heb je hem klaar staan?
0: Ik heb hem zeker.
1: Helemaal goed. Louis Vuitton met Eenzaam in de Nacht.

0: U luisterde naar Eenzaam in de Nacht door Louis Vuitton.
1: We hadden het al even over eenzaamheid en net.
0: Nou, alsof het lot ermee speelt.
1: Alsof het lot ermee speelt, inderdaad. Oh.
0: Oké, okay, dit is de laatste keer, beloofd.
1: Nee, je moet het echt beloven. Vanaf nu gaan we dat niet meer doen.
0: Nee.
1: Oké. Okay. Louis Vuitton, nou, luistert veel naar Fontaine's DC. Ben ik behoorlijk fan van, moet ik eerlijk zeggen.
0: Sowieso.
1: Super vette band. Je hoort het een beetje terug, vind ik wel.
0: Ja.
1: Maar het is ook wel echt in een Nederlands jasje gestopt. Super gaaf.
0: Ja, en hij is ook al meer dan een decennium muziek aan het maken. Dus ik denk dat we kunnen concluderen dat hij zich van heel veel invloeden bedient.
1: Bewust is, ja. Dan gaan we naar Left of the Dial.
0: Inderdaad.
1: Met de 150 bands, dat zijn er ontzettend veel.
0: Heel veel.
1: Heel vet. Het is gewoon een festival door heel Rotterdam. Het bestaat al een tijdje. Het leuke is ook dat er bij Rotown een klok hangt die de dagen aftelt. En als je een keer op een avond in Rotown staat en je denkt, hé, wat is dat ding daar? Dan weet je nu waarvoor die is. Left of the Dial, aftelklok. Het is bijna niet te doen, vind ik zelf, Mick, tussen de artiesten kiezen. Het zijn er 150 en ze hebben dan allemaal twee keer een show. Dus dat betekent dat er 300 shows zijn in 3 dagen.
0: Ja joh, opschrijft.
1: Echt hè?
0: Meestal als ik een kaartje koop, dan begin ik er ook gewoon niet aan. Ik laat me verrassen.
1: Ja, ik denk dat dat de beste manier is.
0: Ja, en met dat in ons achterhoofd hebben we ook gewoon de Left of the Dial playlist op Spotify.
1: Ja,
0: die is door de organisatie zelf gemaakt.
1: Ja.
0: Wat
1: ook wel leuk is in die Spotify-lijst, is dat ze dus, omdat de artiesten 2 keer optreden in dat weekend. Het weekend is trouwens van 23 tot 25 oktober.
0: Klopt.
1: Dus je kan er gewoon nog heen. Maar daar hebben ze dus 2 nummers in de playlist gezet. Dus als wij nu gaan shuffelen, dan weten wij absoluut niet wat er naar voren komt. Dus ik ben heel benieuwd. Ga jij die aankrallen?
0: Ik heb hem geshuffeld en we zijn uitgekomen op Sick With It door Magda. Of Magda.
1: Magda.
0: Nee, maar dit is op zijn Engels uitspreekt.
1: Voor de duidelijkheid, we weten dus niet wat er nu komt. Dus laat jullie verrassen, net als wij.
0: Inderdaad.
1: Komend weekend.
0: Net als tijdens Left of the Dial. Laat je vooral verrassen. Het is immers een showcase festival.
1: Toch?
0: Dus daar gaan we.
1: Let's go.

0: U hoorde Magda met Sick With It. Zij spelen dus op Left of the Dial.
1: Ja.
0: Zij zijn zeker niet de enige die spelen op Left of the Dial.
1: Zeker niet. Maar en Magda staat trouwens op Perron Big. Big. Op de 24e, dat is op vrijdag. Dus dan kun je ze gaan checken, als je het gaaf vond.
0: Nice. Tijd voor het volgende onderwerp.
1: Ja.
0: We gaan door. Wij hebben hier in de studio te gast Koen ter Heegte. Je kunt hem kennen van allerlei zaken, maar waar hij voornamelijk over gaat spreken nu is wat hier straks vanavond in Worm staat te gebeuren. Namelijk het Vikendika. Zeg ik het zo goed?
2: Ja, je bent niet de eerste en vast niet de laatste. Het is een Vikenditsa.
1: Vikenditsa?
2: Het is een term voor een weekendhuis. Dus het woord weekend zit erin, weekend. Mm-hmm. En zoals men in Zuidoost-Europa en de Balkan vaak doet, is dan een woord pakken en daar een uitgang in een specifieke Slavische taal, wherever that is, aan vastplakken. Het leuke aan Vikenditsa is ook dat het ook in landen wordt gebruikt waar geen Slavische taal. In Kosovo gebruiken ze dat ook en Roemenië kennen ze ook die term. Dat vind ik een grappig iets en ik reis heel veel in de regio, voormalig Joegoslavië.
1: Met alle bands, toch?
2: Ja, ik ben daar voor muziek en ook uit persoonlijke reizen veel ook, maar de Vikenditsa Festival is een soort verzameling van bands die ik gedurende het jaar zie en die breng ik samen op een reizend festival van 4 dagen. Vanavond zijn we in Worm, gisteren vrijdag waren we in Vera in Groningen, donderdag in Leiden en dan gaan we morgen nog naar Amsterdam, Okkie.
1: Jeetje, dat is een hele volle planning.
2: Ja, maar het idee is kleinschalige podia. Dus ja, Worm is natuurlijk helemaal niet zo klein, maar wel een independent muziekpodium. Wat een rol speelt in een internationale DIY-infrastructuur ook.
0: Zeker.
2: Om die bands ook op die manier de kans te geven om een eigen narratief op te bouwen in Nederland. Maar ook om ze aan elkaar voor te stellen. Want dat vertelde ik
1: dat
2: jou net.
1: Dat verbindt het meest, hè?
2: Dat vertelde ik net al aan Mick dat dat is echt een leuke bijvangst aan dit festival, dat die bands ook onderling banden. We reizen met de trein, tenminste het grootste deel.
0: Ja.
2: En ja, die mensen gaan natuurlijk praten. Dat is heel leuk om te zien. En ook in al die verschillende talen is dat voor mij dat is wel fascinerend. Ik vertelde dat aan 3 voor 12 collega Jijke, met wie ik dat interview had gedaan.
1: Ja, dat artikel staat online natuurlijk. Hè? Die kunnen jullie ook lezen.
2: Vorig jaar was een van mijn hoogtepunten van het evenement. Dat ik toen, net als vandaag eigenlijk, van Groningen naar Rotterdam reis. En toen was nog een rechtstreekse trein, nu was de overstap, maar goed, whatever. En dat er dan zo naast mij en voor mij, om mij heen, zaten dan 4 Russen van Glintshake. Die toen in Belgrado woonden, want die zijn ook allemaal uit Servië vertrokken.
1: Ja.
2: Nee, ik heb ze ontmoet in Moskou eigenlijk, maar dat is weer in 2018, voor de oorlog in Oekraïne begon. En dan 2 Catalaanse Spanjaarden. Een stel die dus ook met elkaar zijn. En dan 2 Litouwers. Altijd mooi met Rotterdam.
1: Ja, you never walk alone, eh?
2: Dat is ook een hele prettige. Ik heb dat ook gebruikt voor een poster ooit. Een Litouwse band die ik vroeg voor Worm ook. Die heb ik hier laten spelen. Toen heb ik ook op die posters ook die gebouwen gezet.
0: Van juist, de Litouwers.
2: En niemand zag dat. Niemand had dat door. Ik vind het echt,
1: niemand dat door?
2: Echt hilarisch.
1: Jeetje zeg. Ik maak me zorgen.
2: Kort af te maken. Dat is gewoon heel grappig om te zien hoe je dan met al die verschillende talen en omgangsvormen, en want Europeanen natuurlijk hebben veel gemeen, maar ook in persoonlijkheden, in de manier waarop ze interactie hebben, zijn heel verschillend, maar dat is dan heel nice om dat in zo'n trein te zien.
1: Precies.
2: En in podium.
0: Ja,
1: absoluut. En wat kunnen we een beetje verwachten vanavond qua muziek? Ik ben heel benieuwd.
2: Er zijn 5 bands. Vera en Worm hebben de grootste programma's, omdat ze ook qua capaciteit wat makkelijker meer bands kunnen programmeren.
1: Ja.
2: En dus we beginnen vanavond met Alien Baby Collective. Dat is een solo-artiest uit nu woonachtig in Berlijn, oorspronkelijk uit Amsterdam. Liu Mottes is haar naam, bekend als gitariste van een heleboel bands.
1: Okay.
2: Maar met haar solo project heeft ze net een album uit, Breakage. En dat is een heel gelaagde gitaarloops en instrumentale loops met een soort ambient laag ook. En daar bouwt ze zeg maar van die texturen in. En dat is een heel dromerig, mooi project om te zien. En Liu is ook iemand, ik ken haar ook al lang als muzikant, die ook op haar eigen manier heel actief is met bands en andere bands helpen. En dat is een heel groot onderdeel ook van wat dit festival wil zijn. Mm. Daarna wel, hebben we... Ja. Ik ga maar gewoon door.
1: Ik vind het mooi dat het idee sowieso is dat het gaat om verbinding. En dat je het met z'n allen gaat doen.
2: Ja.
1: Ook al maakt iedereen ander soort muziek. Mm-hmm. Heel vet. Ja.
2: Ja, Ave Maria is de volgende band. Dat is een hele jonge, catchy punkband uit Estland. Het is echt nog echt jonge mensen. Ik denk gewoon nog onder de 21 ook.
1: Wow.
2: Zijn eerste toertje buiten de Baltische Staten. En het is gewoon heel leuk om te zien hoe zij dat dan oppikken. En ik had hun gezien op mijn eigen showcase in Tallinn Music Week dit jaar. Toen speelden ze daar, want ik kies altijd ook... Ik krijg een lijstje met Estische bands die dan natuurlijk ook een plek nodig hebben. En ik vond hun meteen heel, heel tof. Dan hebben we Atol.
1: Atol.
2: Ja, uit Wrocław, Polen, Zuidwest-Polen.
1: Okay.
2: Het is een hele, hele leuke scene daar. De meeste mensen kennen die stad niet, dat maakt niet zoveel uit.
1: Het is best een beetje punky, toch?
2: Ja, Wrocław heeft echt een best wel grote DIY-scene. Ze komen ook echt veel bands vandaan. Ook vanuit de Rotterdamse scene spelen er altijd best wel bands op tour. Tremo speelt er volgend jaar nog. Ik ben er met Sweet Release of Death geweest. Neighbors Burning Neighbors heeft daar gespeeld.
0: Ja, gaaf.
2: Niet toevallig ook allemaal bands met wie ik samenwerk vanuit Subroutine, het label dat ik ook doe.
1: Ja,
2: maar ook omdat die bands ook de interesse hebben om in Centraal- en Oost-Europa te touren.
1: Precies.
2: En dat moet je wel willen. De meeste mensen hebben daar niet direct een beeld bij. Maar voor mij is dat een belangrijke... Ik ben zelf fan van het reizen en het ook het door muziek, met muziek als medium, mensen met elkaar in contact te brengen. En die kant op liggen gewoon heel veel kansen. Maar de meeste Nederlandse bands zijn niet daar echt mee bezig.
1: Maar het lijkt me ook wel heel bijzonder om met zoveel bands ook met de trein te reizen. Ik bedoel, dat is best een onderneming, denk ik.
2: Ja, maar dat is vooral vanuit een financiële overweging. Als je met de NS groepsreizen boekt... is dat dan betaal je €53 voor 7 kaartjes.
1: Okay.
2: En als je individueel mensen van Groningen naar Rotterdam zou sturen, dan is het gewoon, weet ik veel, zonder kortingskaart, dan ben je gewoon €30 de man kwijt.
1: Het is ook duurzaam natuurlijk, hè?
2: Ja, tuurlijk ook. Ja, ja, ja.
1: Maar goed, dat is niet
2: maar het is niet noodzakelijk de meest praktische oplossing als ook muzikanten met gitaarkoffers en enorme bagage rondreizen. Maar
1: met die coupé vol.
2: Ja.
1: Wow.
0: Ja.
1: Okay.
2: Atol dus uit Wrocław, No Wave Postpunk, hele coole band. En dan de laatste twee, Karpov Not Kasparov, K Not K, is een elektronische groep met live drums die muziek maken gebaseerd op schaken. Dat is ook wel in de bandnaam komt dat
0: schaken.
1: Hoe moeten we dat voor ons zien?
2: Al hun nummers met tekst gaan over schaken. Of over schakers. Of over,
1: Queen's Gambit.
2: Ze bestonden al voor de Queen's Gambit.
1: Ja.
2: Dat is gewoon een fascinatie van die twee. Valerius en Eduard. Ik ga ze ook hier nog naar het Schaakstukkenmuseum sturen. In de Kubische woningen.
0: Oh, is er een Schaakstukkenmuseum?
2: Ja, in de Kubische woningen.
0: Oh, vet.
2: Ja.
1: Dan moeten we een keer heen dan.
2: Nou. Tip.
1: Ook nog goede tips hier, hoppatee.
0: Ja, toch?
2: En dan als laatste speelt Worm Man. Komisch dat ze natuurlijk ook in Worm spelen.
1: Dat
2: zijn ze zelf ook heel enthousiast over.
1: Die zijn de hele dag aan het posten natuurlijk.
2: Dat zijn twee gasten uit Belgrado. Of ja, van het Oppovo, een klein plaatje bij Belgrado. Maar daar komen ze vandaan, ze wonen in Belgrado. Die maken een soort... dark wave, synth, heavy synth en dan met grunts. Dus met zo'n black metal vocalen.
0: Het is ook dik.
2: Ja, het is heel vet.
1: En dat gooien ze er gewoon doorheen zo. Op
2: dat is wel echt waanzinnig om te zien. Is echt cool. Echt een coole band.
0: Ja.
2: En hun heb ik dan weer gezien, again, omdat Tremhouse speelde in Belgrado. En zij deden toen de support. Ik heb vrienden in Belgrado die daar shows opzetten, verschillende plekken. En zij weten dan altijd een goede support act. En dat was toen Worm Man. En ik heb toen dat contact gehouden met Lazar, de zanger van de groep. En toen dacht ik ook, dit is eigenlijk perfect voor dit toertje wat we doen. Dus dat zijn de 5 bands die vanavond in Worm spelen.
1: Hartstikke fijn.
2: Het is ook tof. Kijk, Ave Maria, Worm Man en Alien Baby. Ave Maria en Worman hebben nog nooit in Nederland gespeeld.
1: Oké, okay. Dus dit wordt hun debuut.
2: Ja, Atol is wel vaker op tour geweest ook. Die heb ik ook al eens in Amsterdam geboekt op een show. Alien Baby is geboren in Amsterdam. Die heeft ook wel eerder in Worm gespeeld met andere projecten.
1: Mm. Oké. Okay.
2: Maar ik vind dat ook wel nice. Kijk, dus, het zijn natuurlijk bands waar de meeste mensen die dit evenement voorbij zien komen. De naam van het evenement zegt mensen natuurlijk al niks. En die bands zijn ook niet echt bekend. Dat besef ik. Nee. Maar de reden om te gaan is dat het echt een hele coole manier is om compleet nieuwe bands te zien die je ook nergens anders zou zien.
0: Juist.
1: Dat klinkt wel. Dat klinkt hartstikke uitnodigend.
2: Ja,
1: en sowieso, je enthousiasme over de bands is heel, heel aanstekelijk.
2: Ja, dit is een festival dat gewoon als reizend concept gewoon voor mij heel organisch ontstaat. Dus ik ben er zelf ook gewoon heel erg enthousiast over. Mm-hmm. En dat is ook voor mij
1: is
2: de enige reden om ergens aan te werken. Ik heb 20 jaar in de culturele sector gewerkt. Dus er één ding is dat ik nu weet, is dat ik dingen moet doen die ik echt leuk vind. En waar ik op een soort groter moreel level, zelfs vaak nog ook voor mij, of idealisme van een underground systeem in stand houden, van bands met elkaar in contact brengen. Mm-hmm. Dat is voor mij heel essentieel en dit festival is daar een manifestatie van.
0: Zo,
1: heel fijn.
0: Lekker. Nou, ik ben nu al jaloers.
1: Ja, ik ook. Maar ik heb vooral ook wel, het is heel erg leuk. Het begint om 8:30 vanavond, toch?
2: Ja.
1: En hier bij Worm? Oké.
2: Ik heb een timetable.
1: Het is een timetable.
2: Kat Kalkman Library Cards heeft het lettertype ontworpen voor het festival. En die heb ik gisteravond laat nog een bericht gestuurd.
1: Oh.
2: Of hun wellicht even nog een timetable in elkaar kunnen gooien.
1: Dat even is snel goed kunnen planten.
2: Ja, deuren om 8:00, 8:30. Alien Baby Collective, eerste band.
1: Oké.
2: Okay. Ave Maria, Atol, Worman en K-Not-K.
1: Nou, hartstikke fijn dat je er was, Koen. Bedankt. En voor iedereen die graag naar het festival komt, vanavond dus om 8:00 de deur open, 8:30 naar binnen. Heb je nog een band waar we mee kunnen afsluiten vanavond, waarvan je zegt, dat nummer willen we horen?
2: Dat hangt er een beetje vanaf welke streamingplatform je gebruikt.
1: Maar nou, hebben zo ongeveer nog, laten we even kijken.
0: We hebben van alles. Ik heb op dit moment een aantal YouTube's openstaan.
2: Misschien kies dan, want ik merkte aan jullie bij Karpov Not Kasparov, kies het nummer Mechanical Turk.
1: Oké, die viel goed.
2: Die titel refereert aan een ik geloof begin 20e of eind 19e eeuwse machine.
1: Ja.
2: Die dan
1: Mechanical
2: kon schaken.
1: Turk. Wow.
2: Maar die had dat zo'n het is een Oriëntaalse. Het is natuurlijk tegenwoordig niet meer politiek correct om op die manier mensen te portretteren. Maar dat was een machine die dan kon schaken tegen mensen. Maar ik zat natuurlijk wel iemand in. Maar
1: ja, natuurlijk.
2: Het is een legendarisch ding.
1: Maar dat was een soort van.
2: Ja, en die zag er dan zo uit als een beetje zo'n tovenaar. Een beetje Efteling-achtig.
1: Oké. Ja, gaaf. Heb je hem klaarstaan?
2: Ja, dat is een van hun bekendste nummers.
1: Nou, laten we daar dan naar gaan luisteren. Cool.
0: Nou, dan sluiten we dus af met Mechanical Turk van
2: Karpov Not Kasparov.
0: Kijk, ik dacht ik laat de expert uitspreken, dan komt het helemaal goed.
1: Gaan we voor. Alright, tot volgende maand.
0: Inderdaad.
1: Op 8 november hebben we weer een nieuwe uitzending en dan spreken we met Lorne en met de jongens van Chipo Chipo.
0: Oh,
1: dus dat wordt superleuk.
0: In.
1: Ja.

0: Je luisterde naar HY van Lovette Balsamo. Spreek ik dat goed uit zo?
1: Dat spreek je helemaal goed uit, ja zeker. Vet, gaan wij weer over op het Nederlands ook. Hè? Deze show is voor de rest gewoon Nederlands.
0: Ja, maar, ja. Wij zijn internationaal, maar in principe is 312 Rotterdam een Nederlands medium.
1: Ja, absoluut. Nou, leuk om hem even gesproken te hebben. Heel erg benieuwd naar de nieuwe EP. En dan denk ik dat wij het ook even over nieuwe muziek gaan hebben verder nog.
0: Zeker.
1: Zoals we dat altijd doen. De nieuwe Maasvangst.
0: Inderdaad.
1: Daar gaan we. We
0: de
1: gaan
0: nieuwe Maasvangst.
1: Vissen.
0: Gaan we vissen.
1: Ja, de mensen die vorige week hebben geluisterd, die weten dat ik ga grabbelen live tussen inmiddels 28 namen.
0: Hoppa.
1: Van de nieuwe Maasvangst. Voor degenen die het nog niet weten. De nieuwe Maasvangst is dus, je kunt je muziek doorsturen, je kunt een vragenformuliertje invullen. En dan gaan wij misschien wel draaien op de radio.
0: Ja, de link daarvoor is te vinden op onze website. Ik geef toe dat die aardig goed zit verstopt. We gaan er binnenkort wat prominenter plaatsen.
1: Heel graag.
0: Maar als je een mailtje stuurt naar ons mailadres, wat ook aardig goed verstopt is op de website, krijg je sowieso een automatische reply met de link naar het formulier.
1: Hartstikke
0: en dat
1: goed.
0: Formulier is ongeveer de meest democratische manier die we konden bedenken om zoveel mogelijk muziek te verzamelen.
1: Ja, correct, correct. Ik ga gewoon lekker grabbelen, vissen, hengelen.
0: Ja,
1: daar horen jullie het ook weer leuk mee. Eens even kijken. Wat is dit? Parish Boy met Coming Up For Air. Dat is een, ja, dat is uit de derde Maasvangst. Of is het uit de tweede?
0: Ja, ongeveer, rond de
1: ongeveer,
0: tijd.
1: Ongeveer, oké. Okay.
0: Volgens mij had hij wel een interessant verhaal.
1: Laten we eens even gaan kijken dan.
0: We gaan er sowieso naar luisteren natuurlijk.
1: Ja.
0: Het is een compleet album. Dus ik stel voor dat we dat niet helemaal draaien. Nee. Want daar hebben we niet genoeg tijd voor, helaas.
1: Helaas.
0: We gaan gewoon een beetje in het midden zitten van dat album. En dan komen wij uit op het nummer Waking Life. Dus.
1: Dit is.
0: Parish Boy, het album Coming Up For Air. Met nummer Waking Life.
1: Yes.

0: Hören das von Barry's Boy von seinem Album Coming Up. Nog eens, u hoort het nummer Waking Life van het album Coming Up for Air door Paris Boy. Te vinden in de tweede editie van de Nieuwe Maasvangst. Die dateert denk ik ergens afgelopen zomer, ja, min of meer.
1: Het is in juni geweest, geloof ik.
0: Ja, dat kan wel. Paris Boy is het solo project van Sjoerd van Heumen. Die ook leadzanger en componist is van de Rotterdamse band Loke. Denk ik dat je het uitspreekt. Het ziet er Frans uit.
1: Loke, ja.
0: En... ja, als artiest werkt hij eigenlijk het liefst alleen. En dat heeft hij voor dit album dus ook gedaan. Ja. Zijn eerste nummers gingen ook vaak over eenzaamheid. En hij is dus op de titel of de naam Paris Boy gekomen. Omdat vroeger werden vondelingkinderen door de lokale kerk opgevoed. En die noemde je dan in het Engels
1: Paris Boys.
0: Of girls. Of girls. Uiteraard.
1: Oh, wat goed. Ja. Nou, dat staat dus best wel ver van hem af, hè? Dat is niet wat hij... het is gewoon heel origineel bedacht, dit.
0: Ja. Ja, ja, zeker. Wel op zich eens van mij. En...
1: ja. Dat herkent iedereen, denk ik, wel ergens een beetje.
0: Iedereen is ooit wel eenzaam geweest.
1: Dat denk ik ook. Maar we houden het luchtig. We zijn nu niet eenzaam, want we hebben heel veel muziek om ons heen.
0: Zeker.
1: Zal ik nog een keer gaan vissen?
0: Is goed.
1: Ik doe het gewoon.
0: Ben je meer van het pilsvissen of hengelen?
1: Ik doe liever aan hengelen, ja.
0: Oké. Okay.
1: Let op. Dit is Louis Beton met Eenzaam in de Nacht.
0: Oeh,
1: en die is van de derde. Als ik het correct heb.
0: Ja, dat kan heel goed kloppen, ja. Ja, Louis Beton.
1: Louis Beton. Jantje Beton, Louis Beton. What's the difference?
0: Echt.
1: Die was wel slecht, hè. Sorry hoor, jongens.
0: Ik zit even te kijken.
1: Kan je
0: waar
1: vinden
0: we onze Louis Beton?
1: Dit doen wij nu voor de tweede keer. Het is ook allemaal een beetje improviseren geblazen. Maar we vinden het hartstikke leuk om te doen. Om hier te mogen zijn met 3 voor 12 Rotterdam. En improviseren hoort er ook bij. Dat is live. Live uitzenden.
0: Daarom.
1: Heb je hem klaarstaan?
0: Ik heb hem zeker.
1: Helemaal goed. Louis Beton met Eenzaam in de Nacht.

0: U luisterde naar Eenzaam in de Nacht door Louis Vuitton.
1: We hadden het al even over eenzaamheid, hè? Net.
0: Nou, wat Lot ermee speelt.
1: Alsof het Lot ermee speelt, inderdaad. Oh.
0: Oké, dit is de laatste keer beloofd.
1: Nee, je moet het echt beloven. Vanaf nu gaan we dat niet meer doen.
0: Nee.
1: Oké. Louis Vuitton, nou, luistert veel naar Fontaine's DC. Ben ik behoorlijk fan van, moet ik eerlijk zeggen.
0: Sowieso.
1: Super vette band. Je hoort het een beetje terug, vind ik wel.
0: Ja.
1: Maar het is ook wel echt in een Nederlands jasje gestopt. Super gaaf.
0: Ja, en hij is ook al meer dan een decennium muziek aan het maken. Dus ik denk dat we kunnen concluderen dat hij zich van heel veel invloeden bedient.
1: Bewust is, ja. Dan gaan we naar Left of the Dial.
0: Inderdaad.
1: Met de 150 bands, dat zijn er ontzettend veel.
0: Heel veel.
1: Heel vet. Het is gewoon een festival door heel Rotterdam. Het bestaat al een tijdje. Het leuke is ook dat er bij Rotown een klok hangt die de dagen aftelt. En als je een keer op een avond in Rotterdam staat en je denkt, hé, wat is dat ding daar? Dan weet je nu waarvoor die is. Left of the Dial, aftelklok. Het is bijna niet te doen, vind ik zelf, Mick, tussen de artiesten kiezen. Het zijn er 150 en ze hebben dan allemaal twee keer een show. Dus dat betekent dat er 300 shows zijn in 3 dagen.
0: Ja joh, opschrijft.
1: Echt hè?
0: Meestal als ik een kaartje koop, dan begin ik er ook gewoon niet aan en ik laat me verrassen.
1: Ja, ik denk dat dat de beste manier is.
0: Ja. En met dat in ons achterhoofd hebben we ook gewoon de Left of the Dial playlist op Spotify.
1: Ja,
0: die is door de organisatie zelf gemaakt.
1: Ja.
0: Wat
1: ook wel leuk is in die Spotify-lijst, is dat ze dus, omdat de artiesten 2 keer optreden in dat weekend. Het weekend is trouwens van 23 tot 25 oktober.
0: Klopt.
1: Dus je kan er gewoon nog heen. Maar daar hebben ze dus 2 nummers in de playlist gezet. Dus als wij nu gaan shuffelen, dan weten wij absoluut niet wat er naar voren komt. Dus ik ben heel benieuwd. Ga jij die aankrallen?
0: Ik heb hem geshuffeld en we zijn uitgekomen op Sick With It door Magda. Of Magda.
1: Magda.
0: Nee, maar dit is op zijn Engels uitspreekt.
1: Voor de duidelijkheid, we weten dus niet wat er nu komt. Dus laat jullie verrassen, net als wij.
0: Inderdaad.
1: Komend weekend.
0: Net als tijdens Left of the Dial. Laat je vooral verrassen. Het is immers een showcase festival.
1: Toch?
0: Dus daar gaan we.
1: Let's go.

0: U hoorde Magda met Sick With It. Zij spelen dus op Left of the Dial.
1: Ja.
0: Zij zijn zeker niet de enige die spelen op Left of the Dial.
1: Zeker niet. Maar en Magda staat trouwens op Perron Big. Perron Big. Op de 24e, dat is op vrijdag. Dus dan kun je ze gaan checken, als je het gaaf vond.
0: Nice. Tijd voor het volgende onderwerp.
1: Ja.
0: We gaan door. Wij hebben hier in de studio te gast Koen ter Heegte. Je kunt hem kennen van allerlei zaken, maar waar hij voornamelijk over gaat spreken nu is wat hier straks vanavond in Worm staat te gebeuren. Namelijk het Vikendika, zeg ik het zo goed?
2: Ja, je bent niet de eerste, niet de laatste. Het is een Vikenditsa.
1: Vikenditsa?
2: Het is een term voor een weekendhuis. Dus het woord weekend zit erin, weekend. Mm-hmm. En zoals men in Zuidoost-Europa en de Balkan vaak doet, is dan een woord pakken en daar een uitgang in een specifieke Slavische taal, wherever that is, aan vastplakken. Het leuke aan Vikenditsa is ook dat het ook in landen wordt gebruikt waar geen Slavische taal. Kosovo gebruikt dat ook en Roemenië kennen ze ook die term. Dat vind ik een grappig iets en ik reis heel veel in de regio, voormalig Joegoslavië.
1: Met alle bands, toch?
2: Ja, ik ben daar voor muziek en ook uit persoonlijke reizen veel ook, maar de Vikenditsa Festival is een soort verzameling van bands die ik gedurende het jaar zie. En die breng ik samen op een reizend festival van 4 dagen. Vanavond zijn we in Worm. Gisteren vrijdag waren we in Vera in Groningen, donderdag in Leiden. En dan gaan we morgen nog naar Amsterdam, Okkie.
1: Jeetje, dat is een hele volle planning.
2: Ja, maar het idee is kleinschalige podia. Dus ja, Worm is natuurlijk helemaal niet zo klein, maar wel een independent muziekpodium. Wat een rol speelt in een internationale DIY-infrastructuur ook.
0: Zeker.
2: Om die bands ook op die manier de kans te geven om een eigen narratief op te bouwen in Nederland. Maar ook om ze aan elkaar voor te stellen. Want dat vertelde ik
1: dat
2: jou net.
1: Dat verbindt het meest, hè?
2: Dat vertelde ik net al aan Mick dat dat is echt een leuke bijvangst aan dit festival, dat die bands ook onderling banden. We reizen met de trein, tenminste het grootste deel.
0: Ja.
2: En ja, die mensen gaan natuurlijk praten. Dat is heel leuk om te zien. En ook in al die verschillende talen is dat voor mij dat is wel fascinerend. Ik vertelde dat aan 3 voor 12 collega Jijke, met wie ik dat interview had gedaan.
1: Ja, dat artikel staat online natuurlijk. Hè? Die kunnen jullie ook lezen.
2: Vorig jaar was een van mijn hoogtepunten van het evenement. Dat ik toen, net als vandaag eigenlijk, van Groningen naar Rotterdam reis. En toen was nog een rechtstreekse trein, nu was de overstap, maar goed, whatever. En dat we dan zo naast mij en voor mij, om mij heen, zaten dan 4 Russen van Glintshake. Die toen in Belgrado woonden, want die zijn ook allemaal uit Servië vertrokken.
1: Ja.
2: Nee, ik heb ze ontmoet in Moskou eigenlijk, maar dat is weer in 2018, voor de oorlog in Oekraïne begon. En dan 2 Catalaanse Spanjaarden. Een stel die dus ook met elkaar zijn. En dan 2 Litouwers. Altijd mooi met Rotterdam.
1: Ja, I know. You never walk alone, eh?
2: Dat is ook een hele prettige. Ik heb dat ook gebruikt voor een poster ooit. Een Litouwse band die ik vroeg voor Worm ook. Die heb ik hier laten spelen. Toen heb ik op die posters ook die gebouwen gezet.
0: Van juist, de Litouwers.
2: En niemand zag dat. Niemand had dat door. Ik vind het echt
1: niemand dat door?
2: Echt hilarisch.
1: Jeetje zeg. Ik maak me zorgen.
2: Kort af te maken. Dat is gewoon heel grappig om te zien hoe je dan met al die verschillende talen en omgangsvormen, en want Europeanen natuurlijk hebben veel gemeen, maar ook in persoonlijkheden, in de manier waarop ze interactie hebben, zijn heel verschillend, maar dat is dan heel nice om dat in zo'n trein te zien.
1: Precies.
2: En in podia.
0: Ja.
1: Absoluut. En wat kunnen we een beetje verwachten vanavond qua muziek? Ik ben heel benieuwd.
2: Er zijn 5 bands. Vera en Worm hebben de grootste programma's, omdat ze ook qua capaciteit wat makkelijker meer bands kunnen programmeren.
1: Ja.
2: En dus we beginnen vanavond met Alien Baby Collective. Dat is een solo-artiest uit nu woonachtig in Berlijn, oorspronkelijk uit Amsterdam. Liu Mottes is haar naam, bekend als gitariste van een heleboel bands.
1: Oké.
2: Maar met haar solo-project heeft ze net een album uit, Breakage. En dat is heel gelaagde gitaarloops en instrumentale loops met een soort ambient laag ook. En daar bouwt ze zeg maar van die texturen in. En dat is een heel dromerig, mooi project om te zien. En Liu is ook iemand, ik ken haar ook al lang als muzikant, die ook op haar eigen manier heel actief is met bands en andere bands helpen. En dat is een heel groot onderdeel ook van wat dit festival wil zijn. Mm. Daarna hebben we... Ja. Ja, ik ga maar gewoon door. Ja,
1: dat, nee, maar gewoon, ik vind het mooi dat het idee sowieso is dat het gaat om verbinding. En dat je het met z'n allen gaat doen.
2: Ja.
1: Ook al maakt iedereen een ander soort muziek. Mm-hmm. Heel vet. Ja.
2: Ja, Ave Maria is de volgende band. Dat is een hele jonge, laten we gewoon zeggen, catchy punkband uit Estland. Het is echt nog echt jonge mensen. Ik denk gewoon nog onder de 21 ook.
1: Wow.
2: Zijn eerste toertje buiten de Baltische Staten. En het is gewoon heel leuk om te zien hoe zij dat dan oppikken. En ik had hun gezien op mijn eigen showcase in Tallinn Music Week dit jaar. Toen speelden ze daar. Want ik kies altijd ook. Ik krijg een lijstje met Estische bands die dan natuurlijk ook een plek nodig hebben. En ik vond hun meteen heel, heel tof. Dan hebben we Atol.
1: Atol.
2: Ja, uit Wrocław, Polen. Zuidwest-Polen.
1: Okay.
2: Het is een hele, hele leuke scene daar. De meeste mensen kennen die stad niet. Dat maakt niet zoveel uit.
1: Het is best een beetje punky, toch?
2: Ja. Wrocław heeft echt een best wel grote DIY-scene. Ze komen ook echt veel bands vandaan. Ook vanuit de Rotterdamse scene spelen er altijd best wel bands op tour. Tremo speelt er volgend jaar nog. Ik ben er met Sweet Release of Death geweest. Neighbors Burning Neighbors heeft daar gespeeld.
0: Ja, gaaf.
1: Ja,
2: niet toevallig ook allemaal bands met wie ik samenwerk vanuit Subroutine, het label dat ik ook doe.
1: Ja,
2: maar ook omdat die bands ook de interesse hebben om in Centraal- en Oost-Europa te touren.
1: Precies.
2: En dat moet je wel willen. De meeste mensen hebben daar niet direct een beeld bij. Maar voor mij is dat een belangrijke... Ik ben zelf fan van het reizen en het ook het door muziek, met muziek als medium, mensen met elkaar in contact te brengen. En die kant op liggen gewoon heel veel kansen. Maar de meeste Nederlandse bands zijn net niet daar echt mee bezig om...
1: Maar het lijkt me ook wel heel bijzonder om met zoveel bands ook met de trein te reizen. Ik bedoel, dat is best een onderneming, denk ik.
2: Ja, maar dat is vooral vanuit een financiële overweging. Als je met de NS groepsreizen boekt... is dat dan betaal je €53 voor 7 kaartjes.
1: Okay.
2: En als je individueel mensen van Groningen naar Rotterdam zou sturen, dan is het gewoon, weet ik veel, zonder kortingskaart, dan ben je gewoon €30 de man kwijt.
1: Het is ook duurzaam natuurlijk, hè?
2: Ja, tuurlijk ook. Ja.
1: Maar goed, dat is niet.
2: Maar het is niet noodzakelijk de meest praktische oplossing als ook muzikanten met gitaarkoffers en enorme bagage rondreizen. Maar
1: met die coupé vol.
2: Ja.
1: Wow.
0: Ja.
1: Okay.
2: Atol dus uit Wrocław, No Wave Postpunk, hele coole band. En dan de laatste twee, Karpov Not Kasparov, K Not K, is een elektronische groep met live drums die muziek maken gebaseerd op schaken. Dat is ook wel in de bandnaam komt dat
0: schaken.
1: Hoe moeten we dat voor ons zien?
2: Al hun nummers met tekst gaan over schaken. Of over schakers. Of over,
1: Queen's Gambit.
2: Ze bestonden al voor de Queen's Gambit.
1: Ja.
2: Dat is gewoon een fascinatie van die twee. Valerius en Eduard. Ik ga ze ook hier nog naar het Schaakstukkenmuseum sturen. In de Kubus woningen.
0: Oh, is er een Schaakstukkenmuseum?
2: Ja, in de Kubus woningen.
0: Oh, vet.
2: Ja.
1: Dan moeten we een keer heen dan.
2: Nou. Tip.
1: Ook nog goede tips hier, hoppatee.
0: Ja, toch?
2: En dan als laatste speelt Worm Man. Komisch dat ze natuurlijk ook in Worm spelen. Zijn ze zelf ook heel enthousiast over.
1: Die zijn de hele dag aan het posten natuurlijk.
2: Dat zijn twee gasten uit Belgrado. Of ja, van het Oppovo, een klein plaatje bij Belgrado. Maar daar komen ze vandaan, ze wonen in Belgrado. Die maken een soort... dark wave, synth, heavy synth, en dan met grunts, dus met zo'n black metal vocalen.
0: Ook dik.
2: Ja, het is heel vet.
1: Dat gooien ze er gewoon doorheen zo.
2: Dat is wel echt waanzinnig om te zien. Dat is echt cool. Dat is echt een coole band.
0: Ja.
2: En hun heb ik dan weer gezien, again, omdat Tremhouse speelde in Belgrado. En zij deden toen de support. Ik heb vrienden in Belgrado die daar shows op zetten, verschillende plekken. En zij weten dan altijd een goede support act. En dat was toen Worm Man. En ik heb toen dat contact gehouden met Lazar, de zanger van de groep. En toen dacht ik, dit is eigenlijk perfect voor dit toertje wat we doen. Dus dat zijn de 5 bands die vanavond in Worm spelen.
1: Hartstikke fijn.
2: Ja, het is ook tof. Kijk, Ave Maria, Worm Man en Alien Baby. Ave Maria en Worman hebben nog nooit in Nederland gespeeld.
1: Oké, okay. Dus dit wordt hun
0: primeur.
1: Ja,
2: Atol is wel vaker op tour geweest ook. Die heb ik ook al eens in Amsterdam geboekt op een show. Alien Baby is geboren in Amsterdam. Die heeft ook wel eerder in Worm gespeeld met andere projecten.
1: Oké.
2: Okay. Maar ik vind dat ook wel nice. Kijk, het zijn natuurlijk bands waar de meeste mensen die dit evenement voorbij zien komen, de naam van het evenement zegt mensen natuurlijk al niks. En die bands zijn ook niet echt bekend. Dat besef ik. Nee. Maar de reden om te gaan is dat het echt een hele coole manier is om compleet nieuwe bands te zien die je ook nergens anders zou zien.
0: Juist.
1: Dat klinkt wel. Dat klinkt hartstikke uitnodigend.
2: Ja,
1: en sowieso je enthousiasme over de bands is heel, heel aanstekelijk.
2: Ja, dit is een festival dat gewoon als reizend concept gewoon voor mij heel organisch ontstaat. Dus ik ben er zelf ook gewoon heel erg enthousiast over. Mm-hmm. En dat is ook voor mij de enige reden om ergens aan te werken. Ik heb 20 jaar in de culturele sector gewerkt. Dus er één ding is dat ik nu weet, is dat ik dingen moet doen die ik echt leuk vind en waar ik op een soort groter moreel level, zelfs vaak nog ook voor mij, of idealisme van een underground systeem in stand houden, van bands met elkaar in contact brengen. Mm-hmm. Dat is voor mij heel essentieel en dit festival is daar een manifestatie van.
0: Zo.
1: Heel fijn.
0: Lekker. Nou, ik ben nu al jaloers.
1: Ja, ik ook. Maar ik heb vooral ook wel, het is heel erg leuk. Het begint om 20:30 vanavond, toch?
2: Ja.
1: En hier bij Worm? Oké.
2: Ik heb een timetable.
1: Kat
2: Kalkman van Library Cards heeft het lettertype ontworpen voor het festival. En die heb ik gisteravond laat nog een bericht gestuurd.
1: Oh.
2: Of hun wellicht even nog een timetable in elkaar kunnen gooien.
1: Dat even is snel kunnen planten.
2: Ja, deuren om 8:00, 8:30, Alien Baby Collective, eerste band.
1: Okay.
2: Dan Ave Maria, Atol, Worman en K-Not-K.
1: Nou, hartstikke fijn dat je er was, Koen. Bedankt. En voor iedereen die graag naar het festival komt, vanavond dus om 8:00 de deur open, 8:30 naar binnen. Heb je nog een band waar we mee kunnen afsluiten vanavond, waarvan je zegt, dat nummer willen we horen?
2: Dat hangt er een beetje vanaf welke streamingplatform je gebruikt.
1: Maar nou, hebben zo ongeveer nog, laten we even kijken.
0: We hebben van alles. Ik heb op dit moment een aantal YouTube's openstaan.
2: Misschien kies dan, want ik merkte aan jullie bij Karpov Not Kasparov, kies het nummer Mechanical Turk.
1: Oké, die viel goed.
2: Die titel refereert aan een ik geloof begin 20e of eind 19e eeuwse machine.
1: Ja.
2: Die dan
1: Mechanical Turk.
2: Wow. Maar die had dat zo'n het is een Oriëntaalse. Het is natuurlijk tegenwoordig niet meer politiek correct om op die manier mensen te portretteren. Maar dat was een machine die dan kon schaken tegen mensen. Maar ik zat natuurlijk wel iemand in. Maar
1: ja, natuurlijk.
2: Het is een legendarisch ding.
1: Een soort van.
2: Ja, en die zag er dan zo uit als een beetje zo'n tovenaar. Een beetje Efteling-achtig.
1: Oké. Ja, gaaf. Heb je hem klaarstaan?
2: Ja, dat is een van hun bekendste nummers.
1: Nou, laten we daar dan naar gaan luisteren. Cool.
0: Nou, dan sluiten we dus af met Mechanical Turk van
2: Karpov Not Kasparov.
0: Kijk, ik dacht, ik laat de expert uitspreken, dan komt het helemaal goed.
1: Gaan we voor. Alright, tot volgende maand.
0: Inderdaad.
1: Op 8 november hebben we weer een nieuwe uitzending. En dan spreken we met Lorne en met de jongens van Cipo Cipo.
0: Oh,
1: dus dat wordt superleuk.
0: In.
1: Ja.

0: there is no accurate way to say goodbye.
1: What?
2: Ruben gaat eerst,
3: okay,
2: hoor.
3: Jongens, vandaag gaan wij slootjes brengen. Ja.
4: Bezwijkt.
5: Ja? En hij verhoogt de belasting aan
4: zijn. Ja. Wellicht ben ik spoedig.
5: Dit is de keuze, morgen.
4: En 1 en 2 jaar geleden. Haat. Wij zijn de Partij van de Hoop.
1: Wat?
4: Haat. Echt vrede.
6: Meneer, dat
4: wil absoluut vrede, maar de geschiedenis zal keihard over ons oordelen. En daar zullen we elkaar ook moeten kijken, want ik denk dat dat was een van de allergrootste problemen van zijn in deze wereld. En daar moeten we ons hard voor maken. Ik hoop dat iedereen heeft meegeschreven met alle miljoenen. Geef ze een hartelijk applaus. Dit was het debat.
2: Kut, sorry. Klaasvoot.
7: Sleepy eyes making me pinky rash, not irrational, but I don't know how.

0: Hoe los je internationale conflicten op? Wat is de rol van ons land daarin? Daar gaan we het over hebben.
1: Belletje, ben ik spuug.
2: Dit is deze morgen.
1: Nee, 2 jaar geleden.
3: Wij zijn de Partij van de Vrede. Ook echt vrede.
0: Niemand wil absoluut vrede, maar de geschiedenis zal keihard over ons oordelen.
4: Daar zijn we het ook niet te kijken. Jullie doen
0: laten we als Europeanen de verantwoordelijkheid zelf nemen en investeren in onze Europese veiligheid. Ik hoop dat iedereen heeft meegeschreven met alle miljoenen. Geef ze een hartelijk applaus.

0: Hallo allemaal, welkom bij 3 voor 12 Radio bij Worm. Hartstikke leuk dat jullie luisteren. We zijn vandaag in de studio met de fantastische band Lorn. En later vandaag komen ook nog de jongens van Chipo Chipo langs. En we gaan het even hebben over de popronde met Robin. Laten we beginnen met nog heel even een nummer draaien alvast. Dat is leuk om gelijk in de stemming te komen. Wat we altijd doen is grabbelen online. Of tenminste, live. In de grabbelton van de Nieuwe Maasvangst. Nieuwe muziek uit Rotterdam. Dus ik ga er nu weer even trekken. Dat hoor je dan zo leuk. Nogmaals. Even kijken wat we gaan draaien. Sounds like a plan. Ready to show. En dan gaat Mick die nu opzoeken. En dan gaan we hem gewoon draaien gelijk.
1: Sounds like a plan. Ready to show.
0: Ja. En dit
1: wat
0: is leuk.
1: Wat is de titel en wat is dan de artiest?
0: Sounds like a plan is de artiest. Ready to show is het nummer. En anders pakken we een andere, dat is ook goed.
1: Blijkbaar is de Ctrl-F-functie in Google Sheets.
0: We hebben weer technische issues. Leuk! Ja, ik kan ook gewoon even voor een andere pakken, dat is ook niet zo erg.
1: Nee, joh,
0: er is hier
1: tijd gewoon vol.
0: Er is inmiddels door Lorn ook eten besteld hier. Dus die zijn eventjes. We gaan ze zo interviewen, maar die gaan eerst even. Hebben ze opgehaald?
2: Oepsie.
1: Sounds like a plan ready to show, zegt u.
0: Ja, en anders? En anders hebben we.
1: Weet je zeker dat we die al gehad hebben?
0: Nee, die hebben we zeker nog niet gehad.
1: Nog niet.
0: Nee, maar oké, we doen een andere. Flora met Quicksand.
1: Die hebben we gehad.
0: Die hebben we nog niet gedraaid.
1: Precies. Flora. Vandaag zo moeilijk.
0: Ja. Gaat goed, jongens. Kunnen jullie ook alvast even een paar vragen stellen? Vinden jullie dat leuk?
2: Ja,
0: zullen we dat gewoon doen? Want jullie zijn hier ook. Dat is toch top?
2: Dus de mic staat aan?
0: De mic staat aan. Als jullie iets...
3: Hallo.
0: Ja, goed erin praten. Heel goed.
3: Zo. Nice.
2: Hallo.
3: Ik krijg helemaal nostalgie.
0: Oh ja?
3: Ja, we hadden hier een show ooit.
0: Jullie?
3: Ja.
0: Oké, cool. Wat leuk. Nou, maar jullie weten dus heel goed hoe het allemaal werkt hier.
3: Ik ben het allemaal vergeten.
2: We hadden het 4 keer per maand, dus elke keer was ik ook weer alle techniek vergeten. Het was net niet frequent genoeg om te onthouden.
0: Nee, precies. Dus dan zit je een soort van in de stress.
2: Ja.
0: Nou, het komt allemaal goed, dat sowieso.
2: Ja.
0: Leuk dat jullie hier zijn, Lorn. Er komt een album aan.
3: Ja.
0: Vertel. We zijn benieuwd.
2: Nou, het album zelf komt echt pas over 2 jaar uit.
0: Okay.
2: Maar we hebben het dus opgedeeld in 3 EP's.
0: Okay.
2: En dan het album wordt meer dan alleen die 3 EP's. Dan heb je nog veel meer extra's. Dus het is een heel groot, lang project. En de eerste EP, die komt nu dus deze maand nog uit.
0: 21 november, als ik correct ben.
2: Dat zal wel kloppen.
0: Ja? Oh, je weet het zelf niet meer. Nou, jullie hebben een release party voor Chapter 1, Mirror.
3: Ja.
0: En die is in Sinetol, in Amsterdam.
2: Sinetol, ja.
0: Oké.
3: Ja,
0: hartstikke leuk.
3: We hebben de release parties opgedeeld in 2 steden.
0: Mm-hmm.
3: Dus inderdaad in Sinetol, 21 november in Amsterdam. Ja. En 6 december in V11, in Rotterdam.
0: Met support acts van Supermarket en Ontwaard.
3: Ja.
0: Superleuk.
2: Ja, super toffe bands.
0: Oké, maar jullie hebben zelf super veel materiaal om te spelen.
3: Ja, het wordt... ik weet niet hoe lang we mogen.
2: Nou ja, normaal gesproken als nog beginnend, zeg maar, bandje.
0: Mm-hmm, ja.
2: Meestal krijg je een set van een 3 kwartier.
0: Oké.
2: En dan vaak soms ook een half uur. En dat vinden wij altijd heel lastig.
3: Zo'n half uur is zo kort.
0: Ja.
2: En de lange nummers.
0: Want je moet het timen, hè? Ja, precies.
2: Ja, dan kun je maar 3-4 nummers spelen.
0: Oké.
2: Maar nu mogen we dat zelf kiezen natuurlijk. Dus we gaan gewoon lekker een uur spelen.
0: Nou, super. Het is jullie feestje.
2: Ja.
0: Oprecht gewoon. Ja, superleuk. Hey, en de muziek is, die jullie maken is eigenlijk heel dromerig. Maar tegelijkertijd ook super explosief.
2: Dank je.
0: Ja, het is ook echt een compliment. Zo is leven misschien ook. Is dat dan ook echt de inspiratiebron? Halen jullie het uit het leven? Of...
3: Ja, ik denk zeker met die nieuwe dingen wel.
2: Ja, voor mij altijd wel geweest. Inderdaad, ik heb best wel een... dromerig / explosief emotioneel bestaan.
0: Ja, oké.
2: Dus dat is denk ik natuurlijk dat dat inderdaad ook in de muziek zo klinkt.
0: Dat het dan dat jullie dat ook echt overbrengen dan. En daarom hebben jullie misschien ook dan drie keer de tijd om een groot album neer te zetten, zeg maar. Ja. Dat jullie zoveel werk...
3: Mm-hmm. Ja, we schrijven ook wel de hele tijd door.
0: Precies.
3: Dus het is echt een soort non-stop fabriek aan...
0: fabriek.
2: Ja. We betalen onze bandleden ook heel erg weinig.
0: Ja. Zodat ze extra boos zijn en dan extra boos in de...
3: Inderdaad, op een hongerloon.
0: Oké. Okay.
2: Als maar net genoeg dat ze niet gaan unionizen.
0: Ja. Nee, precies, precies. Oké. Okay. Ja, maar jullie dynamiek, de dynamiek in de band is wel dus heel goed.
2: Ja, het is super gezellig.
0: Oké.
3: Okay. Het is heel mooi. Ja. Het is natuurlijk hele, zoals je zegt, emotionele muziek. Maar... daarin voelen we ook wel ons veilig genoeg om wel te uiten. Mm-hmm. Want soms is het echt gewoon dat je na een show bent echt gewoon aan het huilen of zo.
0: Ja, is dat echt? Gebeurt dat? Ja, dat het dan te veel wordt? Of dat de emoties?
3: Ik heb het in Parijs gehad. Toen we daar speelden, was ik in een soort ambient stuk van een nummer. Mm-hmm. Ik begon gewoon keihard te schreeuwen.
0: Ja, dat is mooi. Dat is toch wat het doet, de muziek.
3: Ja. En het, gewoon, dan, het is veilig genoeg om dat te doen, weet je.
2: Ja, het is echt...
0: Met z'n allen.
2: Ja. Het is echt vet cute. En het is ook... het is natuurlijk best wel dan emotionele muziek in ieder geval. Maar dus al de bandleden zijn ook heel gevoelig.
0: Ja, dat, precies.
2: Dat is dus heel belangrijk dat daar inderdaad ruimte voor is en zo.
0: Ja.
2: Dus dat, soms dan hebben we een halve repetitie dat we gewoon... Dat er iemand... moest huilen of zo, weet je wel. Dat is gewoon fijn.
0: Maar jullie helpen elkaar daarin gewoon heel erg. Maar mooi, mooi.
2: Ja.
0: Hey, en jullie naam, waar komt dat vandaan? Want ik ben dus heel erg benieuwd. Is dat een verhaal of is het eigenlijk heel simpel?
3: Het is eigenlijk, stiekem is het heel simpel.
0: Oké.
3: Okay. Maar...
2: Het was een oorlogsslagveld.
0: Wow. Verzin je dit nu ter plekke? Want dit is echt zo.
2: Het is echt zo. In Loorn, dat is een rivier. En daarnaast... Mm-hmm. Oké, waarschijnlijk zeg ik het verkeerd. Dat ik het net verkeerd heb onthouden. Maar er waren wat... deserteurs.
0: Deserteurs.
2: En die kwamen daar terecht. En om te zorgen dat ze geen... iets van vijanden van de staat of zo werden... werden ze door Frankrijk... dus niet in gevangenschap genomen, maar ze lieten hun heel hard werken of zo. Zulke absurde uren en voor zo weinig geld dat ze te weinig energie hadden om in opstand te komen.
3: Toen werden ze een soort van...
0: Dus een beetje wat jullie doen met dat onderbetalen van jullie bandleden.
3: Ja, zo ja, okay. Iedereen.
0: Ja, zeker. Nee, oké, is goed.
3: Ja, behalve onszelf.
0: Behalve jullie zelf. Nee, jullie zitten hier ook. Dus,
3: Mensen weten niet dat postrock, daar verdien je heel veel geld stiekem.
0: Met postrock?
2: Ja.
3: Dat is echt...
0: Want willen jullie het zo noemen, hoe jullie genre is eigenlijk? Is het postrock? Want het is ook heel...
2: Ja, dus dat weet je niet echt. Dat is niet om te zeggen, maar je moet iets zeggen. Dus dan
0: je moet iets opgeven als ze je willen boeken. Dan, Maar goed, wat komt er nog allemaal aan voor jullie?
3: Het is natuurlijk... De EP die aankomt is onderdeel van de trilogie. Dus er komen er nog twee aan. Wanneer dat komt, dat is een geheim.
0: Oh, mogen we dat echt niet weten?
3: Nou, ik denk dat als jij het weet, dan weet jij het eerder dan wij.
0: Oh, dat weten jullie zelf gewoon nog niet.
1: De grootste bijdragers van de crowdfunding het wel al weten.
2: Nou, we brengen die wel op de hoogte eerder dan de rest altijd via de mail.
3: Die krijgen inderdaad sneak previews en sneak peeks.
2: Ja, dus dat wel.
3: Vooral dus.
1: Kijk,
3: en
2: ja, want we hadden dus inderdaad die crowdfunding gedaan. Dus dat was echt super fijn. En bedankt voor iedereen die heeft geholpen.
0: Jullie worden heel erg bedankt. Nice. Er zitten hier twee, geloof ik, of niet? Oh, niet. Oh.
2: Eentje.
0: Super, super. Hartstikke
3: Nou ja, dat en natuurlijk gewoon veel schrijven en spelen. Ja. We hebben veel speelplannen in 26.
0: Speelplannen. Ja, maar daar gebeurt het ook, toch?
3: Ja, maar het moet meer. Altijd meer.
0: Oké, goed. Alright, zullen we iets draaien?
3: Ja.
0: Ja. En welk nummer zouden jullie heel graag op de radio willen horen?
3: Oeh.
0: Want ik vond jullie clip van Talk to Me Too vond ik heel leuk.
2: Ja,
0: even voor
2: kijk
0: het...
2: naar de clip.
0: Ja, kijk inderdaad naar de clip. Jullie waren een soort beest op een zandheuvel. Of...
3: Ja.
0: En in hand renden jullie over de heuvel en deden jullie allemaal gekke dingen.
3: En er waren wilde paarden.
0: Wow. Nou.
3: Die hadden we niet ingehuurd.
0: Oh, niet. ook niet betaald.
3: Die waren ook op zo'n hongerloon.
0: Die waren vrijwillig. Oh ja, oh ja. Maar?
2: Figuranten. Ja, laten we Talk to Me Too inderdaad draaien.
0: Ja?
2: Die hebben we als laatste uitgebracht.
3: Ja.
2: En dat is, gezellig.
0: Let's do it.
3: Een goed idee.
0: Mick, heb jij hem klaarstaan?
1: Zeker.
0: Helemaal goed. Ja, ja. Dan is dit Talk to Me Too van Lorne.

0: Ja, dankjewel voor het luisteren.
1: Leuk, hè? Leuk. Hey, we zitten hier ook een beetje om ons heen te kijken. En we zien eigenlijk ook nog allemaal oude affiches van Lorne hangen. Jullie hebben ook wel... Jullie zijn goed bezig met het verspreiden van de reclame, volgens ja, mij.
2: Ja,
0: er moeten
2: we
0: nog tickets verkocht worden.
1: Ja, er ja, moeten nog tickets moeten verkocht meer. Worden. Daarom zitten we hier.
2: Ja, we hebben wel... We moeten zo wel allemaal gaan... Lorne-propaganda... ophangen hier, want we hebben allemaal posters mee voor de release shows.
1: Oh, dat gaan jullie zo meteen nog doen?
2: Ja, en jij gaat zo naar Amsterdam?
0: Ja.
2: Ga je dat ook daar doen?
1: Oké.
2: Dus dat wordt wat.
1: Hey, dit was Talk To Me. Waar is dit eigenlijk op geïnspireerd, dit nummer?
0: Op, ik denk, ongemakkelijkheid.
1: Ongemakkelijkheid?
0: In sociale situaties, vooral grote groepen, vind ik best wel onmogelijk om... In te functioneren. Gebeurt gewoon te veel. En ik denk dat ik wat langzamer ben in soms informatieprocessen of zo.
1: Ja.
0: Dus daar gaat het eigenlijk over.
1: Oké, cool. Ja. Dat hoor je dus heel erg terug. Hey, en jullie hebben dus ook een interview gedaan met Mick een tijdje geleden. Die heeft een mooi artikel op 3 voor 12.
3: Ja, dat is alweer een tijdje geleden.
1: Ja, precies.
0: Dat was echt super
2: cool. Dat was echt leuk. Dat
3: was ook heel leuk om te doen. Leuk om te komen kijken.
2: Ja, het was echt heel grappig om iemand in die space te laten. En dat had je echt 3 dagen echt een kluis naar. Waren echt zo cabin fevered up. Dat was niet normaal.
1: Heel claustrofobisch geworden.
2: Oh, zo.
1: Maar dus in die koepel.
2: Ja.
1: Hoe is dat, die koepel? Hoe moet ik het voor me zien? Het is een gas? Koepel, kuip?
0: Ja, vroeger werd er dus gas in bewaard.
1: Oké.
2: En daar heb je het niet?
0: Nee, dat snap ik ook niet. Nee.
1: Maar even concreet voor de luisteraars. Jullie hebben het dus omgetoverd tot studio. Daarin zijn jullie dus de singles en de albums en de muziek op gaan nemen.
2: Ja.
0: Ja.
1: Wauw.
0: Ja, dus dat, ik zal het even schetsen. Het is een enorme koepel. Dus, oeh, jeetje.
2: Ja,
1: dat is een nieuwe microfoon.
0: een rondvormig gebouw. Echt 24 meter hoog of zo. Mm-hmm. Dus het geluid klinkt daar heel erg vreemd. Je hebt allemaal echo's die overal vandaan komen en zo. Maar het leek ons tof om op zo'n vreemde plek op te nemen. En we hebben onze vriend Niek van Far Out Sound Studio meegenomen. Mm-hmm. Want die is super goed in DIY dingen doen en zo. Dus die heeft super snel hebben we dat weet je wel, kleden neergelegd, dingen, doeken opgehangen en zo.
1: Eierdozen, alles zodat het gewoon goed klinkt.
2: Ja.
0: Ja,
1: precies.
2: De enige, er was maar 1 kamertje en die stond gelijk vol met een mixing desk.
1: Ja.
2: En het was ook de enige kamer met verwarming. De rest was koud en kil en heel zielig eigenlijk.
0: Ja, dus dat was echt vet interessant. We waren de hele tijd met 7 mensen in 1 heel klein kamertje. Gewoon.
1: Ja, precies.
0: 7x7 of zo.
2: Dat was echt bizar.
0: Ja.
1: Maar ja, jullie hebben het wel volgehouden. Jullie hebben iets prachtigs ervan gemaakt.
2: Ja, dankjewel.
1: En het geluid, dat is ook fantastisch natuurlijk.
0: Ja, ook heel erg namens de mixer Floyd.
1: Nou, shout-out naar Floyd.
2: Floyd
1: heeft het goed gedaan.
0: Dankjewel.
1: Hey, super. Dus voor iedereen in de agenda even. 21 november in Cinetol in Amsterdam. Helaas in Amsterdam.
3: Maar gelukkig maar, 6 december.
1: In...
3: ons eigen Rotterdam op de V11, toch?
2: Ja.
1: Op de boot, op de boot.
2: Op de boot.
1: Hé, dat is ook wel heel gaaf.
2: Ja, wij houden van de boot.
1: Ja? Maar hebben jullie al eerder opgetreden op de boot?
2: Ja, echt 4 keer of zo, toch?
1: Ja, echt 4 keer. Dus ja, het is alsof het niks is, hè?
2: Ik weet het niet meer. Maar
0: het is gewoon een leuke plek.
2: Ja. Als
1: een
2: rond...
1: leuke plek.
0: Ja, maar het klinkt er ook heel fijn. En ook ze hebben die Calls from the Hull.
1: Ja?
2: Ja, dat is tof.
0: Dat hebben we ook gedaan... 2 jaar geleden of zo. Mm-hmm. En dan heb je dus in die boot... kan je dus een nummer opnemen. Dat was ook echt... dat is zo tof.
2: Was dat niet vorig jaar?
0: Dat weet ik niet meer.
1: Nou, goed. In ieder geval 6 december op de V11.
2: Wees erbij.
1: Zijn er nog kaartjes? Zijn er nog?
2: Ja.
0: Ja.
1: Jullie zijn het lekker aan het verspreiden.
2: Ja.
0: Ja. Nou. En het is heel nice voor ons als je een kaartje van tevoren koopt. Als je nou wil kopen. Zodat we dat weten.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, super.
2: Dan kunnen we met een zelfverzekerd hart de maand afsluiten.
0: Ja,
2: de
0: maand weten we dat afsluiten. Het niet leeg gaat staan.
3: Weet je nu al wie de support acts zijn?
2: Ja.
0: Ja.
2: Dat is Ontaard.
3: Ontaard.
2: Ontaard, dat is een hele sikke post-metal band uit Utrecht.
1: Die zijn hartstikke ontaard natuurlijk.
2: Ja, dus dat is echt... voordat wij komen is het een soort sonic assault aan echt diep trieste muziek.
0: Ja.
2: En dan komen wij.
0: Ja, en in Cinetol gaan we naar de supermarkt.
2: Ja.
1: gaan we naar de supermarkt.
2: Dat is een new wave band.
0: Ja, punk 1 en het is dansbaar en het is cool. Ja.
1: Hartstikke leuk. Oké, zullen we nog één nummer draaien van jullie?
2: Ja.
1: Okay. Ja, om mee af te sluiten. Ik wil jullie sowieso heel erg bedanken dat jullie hier waren. Ik ben heel erg benieuwd naar wat er allemaal aankomt voor jullie. En we gaan jullie sowieso in de gaten houden.
0: Yippie!
2: Ja, voel jullie allemaal welkom.
1: Nou, we zijn hartstikke welkom bij Loorn.
2: Dan ga ik jullie allemaal aanwijzen. Dan ga ik allemaal zwaaien.
1: Dat vinden we leuk. Dat vinden we leuk.
3: Prima.
1: Welk nummer zullen we draaien?
2: Ja, Dot.
1: Ja, Dot?
0: Ja, we hadden eigenlijk een onuitgebracht nummer moeten sturen of zo. Dat zou wel cool
1: zijn. Oh, dat had wel een gave primeur geweest.
2: Ik heb hem wel.
1: Wacht,
2: ik heb hem op mijn telefoon staan. Ik kan...
0: Ja.
3: Heeft jouw telefoon AUX?
2: Mijn telefoon heeft AUX.
1: Heeft hij een AUX-kabel? Yes!
2: Ja, mijn telefoon heeft AUX. Dus ik kan een ongereleased nummer opzetten.
1: Cool.
2: Dan ga ik hem nu
1: opzoeken. Let's go!
0: Yay.
2: Staat op de drive.
1: Oeh.
2: Oh ja, daar is die.
1: Er wordt hier hard gesleuteld. Er wordt hier een AUX aangesloten.
2: De drive wordt geladen.
1: Echt
2: 5 seconden op de workspace.
1: Doe maar er
0: vast in. Fluisteren alsof ze het dan niet horen.
1: Ja, nou, dat is het misschien een beetje. Dus het is heel fijn dat de mogelijkheden hier eindeloos zijn.
2: Zo.
1: Maar dat is ook een beetje een challenge voor ons.
2: Ik heb hem hoor.
0: Kijk, dit is dus Will Cake en die komt over 3 weken uit.
1: Woehoe, let's go!
2: Wat doet hij? Reageert hij niet?

0: Tralala, het gaat weer goed. Het was een halve primeur, volgens mij.
1: Ik denk dat je hem niet moet, hoe heet het?
2: Uitzetten. Oh, nee, erg.
0: Oh no.
2: Slip.
0: Nou, draaien we dan gewoon dot?
2: Ja, ik noem hem gewoon open.

0: Run life.
1: Nou, dat was Lorne.
0: Inderdaad.
1: Hartstikke fijn dat ze er waren. Ze gaan nu lekker hun hotdogjes opeten. En ze verlaten de studio. Doei jongens. Fijne dag. Ja, en dan... De rust zal van korte duur zijn, want zometeen komt Chipo Chipo binnen. Ik denk binnen nu en een minuut, denk ik. En dan komen ze hier aansluiten. We kunnen in de tussentijd wel nog even proberen om een maasvangst te draaien.
0: Ik heb de eerste vangst die hij had
1: gevonden. Ja, je hebt hem gevonden. Dat was...
0: Ready to show.
1: Ready to show.
0: Sounds like a plan.
1: Oké, dat was dus andersom. Dat was de bandnaam.
0: Sounds like a plan is de bandnaam.
1: Oh, oké. Nee, goed. Nou, laten we die maar draaien dan. Superleuk. En dan komen de jongens zo binnen.
0: Ja, toch? Dan kunnen we even ombouwen.
1: All right.
0: En dan gaan we door.
1: Oh jee, daar gaat de AUX. Lekker technical issues.
0: Dus, u gaat luisteren naar Ready to Show door Sounds Like a Plan.
1: Perfect.

0: Zo, inmiddels binnengekomen is Ben Chipo Chipo uit Rotterdam. Welkom jongens, leuk dat jullie er zijn.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, jullie mogen wat dichter bij de mic, dat is hartstikke fijn, dan kunnen we je horen. Hallo, hallo, hallo. Hey jongens, jullie zijn lekker aan het optreden af en toe. Ik ga gelijk met de deur in huis vallen. Komt er voor jullie een album aan ook? Of is het een beetje
1: een
0: zoeken?
1: Gelijk.
0: Ja.
1: We hebben wel veel liedjes. Er staan natuurlijk nog maar 2 online.
0: Ja, op Spotify, hè?
1: Ja. Dus we hebben wel veel nummers. Dus we zijn nu bezig. Ja, Marcus, onze frontman, die zit even in China.
0: Die zit in China, dat is niet handig.
1: Het is hem echt gegund. Maar als hij aan het meeluisteren is, kom terug, alsjeblieft.
0: Precies.
1: Dus we zijn nu vooral in de studio bezig met wat nummertjes opnemen. Veel net geluid aan het luisteren, kijken of we nog dingen kunnen toevoegen. En als Marcus terugkomt, Marcus er ook bij toevoegen,
0: ja, precies.
1: Opnemen.
0: En dan valt hij binnen en dan is het gewoon voor hem een beetje inzingen.
2: Ja, zeker.
0: Nee, oké.
2: Dat hopen we dan maar, dat het zo makkelijk gaat.
0: Ja.
2: Maar een album is wel iets wat we heel graag willen, maar daar zijn we echt nog de komende tijd niet echt aan toe. Maar er komt wel een nieuwe single uit binnenkort.
0: Oké.
2: Zeker. Met een videoclip.
0: En gaan wij die primeur krijgen of niet?
1: Als nummer zelf?
0: Ja.
3: Weer een primeur.
0: Of die is nog niet... Hè?
3: Weer een primeur.
0: Ja, dat zou toch fijn zijn. 2 in 1. We hadden er net ook al 1 namelijk. Maar dat gaat het niet worden, wel.
1: Ja, we hebben wel een telefoon.
0: Hebben jullie ook een AUX? Is dan de vraag weer.
2: Ja, kom.
0: Nou, oké. Okay. Maar daar komen we zo bij. Ik ben eerst heel erg benieuwd. Hoe zijn jullie begonnen?
1: Oh,
0: met z'n allen.
1: Moet je aan Teun vragen, man.
2: Marcus en ik kennen elkaar echt al super lang. Ja. Jullie kennen elkaar ook al heel lang.
1: Ja,
2: Marcus. Maar Marcus en ik zaten hiervoor ook al in een bandje. Lucky Blue heette dat.
0: Ja.
2: En daar zijn we lekker mee muziek gaan maken. Mm-hmm. We kennen elkaar van muziekopleiding. Albeda in Rotterdam.
0: Albeda.
2: En op een gegeven moment is die band uit elkaar gegaan. En toen hebben we elkaar een tijdje muzikaal niet meer gezien.
0: Okay.
2: Tot we toch weer heel erg voelden van ja, maar we moeten gewoon met elkaar muziek maken. Want
0: dat werkt gewoon
2: heel goed.
0: Ja, precies.
2: En toen had ik Ilja de drummer leren kennen op het conservatorium in Haarlem.
0: Mm-hmm.
2: En toen heb ik hem erbij gevraagd. En Marcus kent Louis al van de middelbare school.
1: Ja, echt al heel erg.
2: Een jeugdvriend.
1: Ja.
2: En toen zijn we in de Bunkert in Rotterdam voor het eerst met elkaar samen gaan spelen. En toen waren we eigenlijk heel snel van, oh ja, dit is wel, dit kan wel wat worden, zeg maar.
0: Dit is energie, dit bruist
2: dit energie,
0: heel erg.
2: Precies.
0: Ja, precies. Ja,
2: zeker.
0: En hoe vinden jullie het om in Rotterdam te spelen? Wat vinden jullie ervan? Het publiek of...
4: Ja, Rotterdam is gewoon wel onze thuishaven. Dus,
0: ja, precies.
4: Dus dat is eigenlijk altijd wel heel erg leuk. Er komen toch ook altijd heel veel vrienden en bekenden kijken.
0: Ja, ja.
4: En zo nu en dan ook steeds meer mensen die je niet kent, maar die toch wel terug blijven komen. Dus dat is
0: interessant.
4: Heel leuk om te merken dat het een soort... steeds meer wat een ding begint te worden.
0: Mm-hmm.
4: En voor mij persoonlijk is Rotterdam toch altijd wel het leukste.
0: Ja.
2: Ja, ja. 100%.
4: Ja.
2: Ja, ons allereerste optreden was in Café de Riddert.
0: De Riddert.
2: De Riddert.
0: Oh, wow. Goh.
2: Ja.
0: Oh,
2: nou,
0: dat ken ik ook nog wel, ja.
2: Ja, ja. Ja, dat is een beetje onze stamkroeg. En
0: precies.
2: Daar komen we echt al super lang. Dus het was wel logisch om daar dan het allereerste optreden te doen.
0: Ja, goed man. Ja, de vriendin van Louis werkte daar ook natuurlijk. Hè?
1: Nee, die werkte bij Rijkenwerk.
0: Oh, bij Rijkenwerk. Sorry, Ayla. Sorry, ik zie
1: hem
0: ook niet. Die gaat me pakken, die hoort zo meteen de naam. Die denkt, oh jee.
1: Nee, ja, Romano lijkt
0: de Riddert inderdaad. Dat zit ergens aan. Herpak.
1: Nee, maar het is ook een hele leuke kleine kroeg. En daar komen sowieso heel erg veel toffe beentjes. Je hebt nu ook die popronde die nu bezig is. En daar werkt
0: vandaag,
1: het ook gewoon heel erg goed. Ja, zeker.
0: Precies.
1: Ja, en dat werkt altijd wel. Dus die kroegen waar we spelen is altijd heel gezellig.
0: Mm-hmm.
1: En in Rotterdam, we mochten ook een keertje Rotown staan. Dat was ook super tof. Dat was ook een leuke plek. Dus ja, in Rotterdam spelen is altijd wel heel erg leuk.
0: Super cool.
1: Zeker.
0: Ja. Hey, hoe omschrijven jullie muziek die jullie maken? Want het is eigenlijk een beetje garage rock, toch?
1: Ja, een beetje sensuele garage rock.
0: Sensuele?
1: Ja, het is vrij sensueel. Ja.
2: Daar zijn wij wel op uitgekomen. Dat is wel de meest accurate beschrijving. Ja. Sensuele garage.
1: Hoe zou jij het omschrijven?

0: Hoe zou ik het omschrijven? Ja. Nou, ik heb ergens gelezen, en ik heb het natuurlijk zelf ook geluisterd, of course. Maar ik heb ergens gelezen dat het sekspunk en rock and roll is. Nou, ik sluit me daar ontzettend bij aan. Je hebt zin om je shirt uit te trekken en te gaan zwaaien ermee als jullie op het podium staan. Ja. Dus dat is. Ja, jullie ook. Ja, dat geloof ik. Ja. Zeker. Nee, maar jullie sluiten je daarbij dus al bij aan. Beetje
1: ja, zeker.
0: Ja. Ja, nee, oké. Okay. Ja, want het zijn nogal uitspraken natuurlijk, hè?
1: Ja, nee, maar er moet toch wat meer sensualiteit in muziek komen. Ja. Dat is toch waar het om gaat uiteindelijk.
0: Precies.
1: We zijn ook heel sensueel.
0: Lekker glijden.
2: Nee, ik ga ze niet op de radio, man.
0: Niet nu.
1: Op de radio. Ja, we hebben het hier al gehad.
2: Ja, oké.
0: Okay. Hey, Louis en ik hadden laatst een leuk gesprek over een optreden die jullie hadden in Harderwijk.
2: Ja.
0: En dat daar eigenlijk de scene heel anders is. En dan gaan we het niet te lang over Harderwijk hebben, want we zijn 3 voor 12 Rotterdam. Maar vertel eens, dat was een hele bijzondere ervaring voor jullie.
2: Harderwijk is echt tof, want we wisten niet zo goed wat we moesten verwachten. We kwamen eraan en het is echt een soort oude legerkazerne is het.
0: Ja.
2: En ze zeiden, ja, er komen vanavond komen gewoon 200 man. En wij waren door Harderwijk heen gereden. Ik dacht, ja, waar vandaan?
0: Waar vandaar dan? Want in hemelsnaam.
2: Uitzien. En er waren ook 2 andere hele toffe bands die daar speelden.
0: Mm-hmm.
2: Het begon 1 voor 1 begonnen ze binnen te lopen. En het waren gewoon kids van 17, 18 jaar, soms zelfs.
1: Ja, jongens
2: van 16, 15.
1: Ja.
2: Maar echt volledig punk gewoon. Ja. Wij voelden ons zo bleu en braaf met hoe al die kids daar zich gedroegen. Want het is best
0: met hun
2: wel
0: hanenkammen.
2: Ja, nou, het is best wel letterlijk een gereformeerd gedeelte van Nederland. Mm-hmm. Dus misschien juist dat daar het gevoel van afzetten tegen de omgeving daar misschien zelfs wat groter is. En die gingen echt bij elk optreden helemaal los. Dat was zo tof om te zien. Dus in Harderwijk gebeurt het.
0: Ja, daar gebeurt
2: in Rotterdam ook wel, maar in Harderwijk.
0: Ja, want dat is dus inderdaad, dan heb je daar dus in een beetje een verschil. Hoop je dat het in Rotterdam ook een beetje zo gaat zijn?
2: Ja.
0: Want in principe, als je bij bar 3 langsloopt en bij stallen, zie je wel de mensen met hanenkammen. Je ziet ze wel.
2: Ja, zeker.
0: Ja, maar een beetje zoeken, maar
3: ja, Rotterdam is natuurlijk zo groot, dus het is toch gewoon iets meer gepolariseerd.
0: Precies.
4: Ja, je moet helemaal naar Zuid om daar Baruch of Soundville die mensen
0: dan krijg je dat.
3: Ja. En het loopt allemaal een beetje door elkaar, wat natuurlijk ook tof is, want er is gewoon heel veel. Maar het was wel fascinerend om zo'n plek als Harderwijk te komen, waar iedereen gewoon met elkaar is.
0: Ja. Indrukwekkende show voor jullie, die nemen jullie ook gewoon mee.
2: Ja,
0: dat
2: was echt bijzonder. Ja, was tof om te zien.
0: Cool, all right.
3: Zeker.
0: Zullen we een plaatje draaien?
2: Ja, leuk.
3: Laten we
0: Zullen we jullie primeur draaien of is dat allemaal een beetje gedoe?
1: Ik denk dat het wel. Hebben jullie een verloopje naar dit?
0: Ja, dat is een USB-C.
4: Die heb ik niet.
0: Nou,
1: niet. Dit is Lightning nog. De oude Lightning.
0: Ja, nee, maar nee, we hebben zo'n echt zo'n ding die je nog in je computer stopt. Weet je wel, zo'n ronde. Nee, okay, dan doen we het niet.
3: A cappella versie.
0: Willen jullie gaan zingen anders? Oh, wacht. De frontman is er niet. Oké, welke zullen we draaien dan?
2: Welke zullen we doen, jongens?
1: De laatste?
2: Ja.
1: Kicking It Down.
2: Kicking It Down.
0: Kicking It Down.
4: Tof. Dat kan.
0: Yes.
2: Leuk.
1: All right.
4: Gaan we doen. Kicking It Down door Cheapo.
0: Yes.
2: Spreek het ook goed uit, man. Cheapo.

0: those that didn't know. Kicking
1: and stripper.
2: En de stripper ook. Oh, jammer. Een klein stukje. Jongens, heel erg bedankt dat jullie in de studio waren. Het was kort, maar krachtig.
3: Zeker.
2: We hopen dat Film en Marcus snel weer terugkomt.
4: Ja, wij ook.
2: Zodat jullie heel veel materiaal
4: kunnen. Als je hem te pakken krijgt, laat het weten.
2: Ik zal hem even hengelen vanuit China.
3: Maar Marcus neemt gelijk vanuit China de nieuwe single met zich mee.
2: Oh ja, ja, precies. En dan gaan jullie gewoon gelijk ervoor.
3: Zeker. Ja,
2: oké, nou, zeker. Daar kijken we heel erg naar uit. Bedankt dat jullie hier waren.
5: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
2: Ja, natuurlijk. Nou, helemaal goed. En ga je nog naar de popronde vanavond?
4: Zeker.
3: Ja, ik moet spelen zelfs.
5: Ik moet nog spelen.
2: Ja. Nou, en welke band ga je dan spelen?
5: Met Maramondo.
2: Maramondo. Ja, en die kunnen we zien waar?
5: 9:15 in de Pol.
2: In de Pol.
3: Fantastische soulzangeres. Ja.
2: Oké, super.
3: Oké.
2: Nou, dankjewel. Ja. Dan gaan we ruimte maken voor Robin.
4: We gaan opschrijven.
0: Ja, we gaan weer even ombouwen. We hebben nog iemand om te interviewen vandaag.
2: Echt heel veel interviews vandaag, hè? Dat is zo hartstikke leuk.
0: En we hadden het net over de popronde.
2: Mm-hmm.
0: Nou, mooi bruggetje.
2: Heel mooi bruggetje. Want Robin is hier van de popronde.
0: Precies.
2: Even installeren hoor, jongens. Even wachten.
4: Hij is lekker warm.
2: Je mag gaan zitten. Doei, jongens.
6: Goedemiddag.
2: Dankjewel. Nou, je douwen. Je moet douwen tegen de deur.
0: Zo, Robin.
6: Hoi, mag ik deze op?
2: Dat mag.
6: Het wel,
2: sure. Vind je dat lekker?
6: Ja, ja, okay, dat super. Zie je dan.
2: Nee, goed zo.
6: Nou,
2: ja,
6: ik ben er.
2: Je bent er. Vertel, de popronde. Ja. Er is een hoop.
6: Er is een hoop, ja. Ik, 106 optredens vandaag op 47 verschillende plekken.
2: Maar je kan niet overal op dezelfde plek zijn. Dus,
6: vandaar dat ik ook hier veel te laat aanschuif.
2: Nou, veel te laat. Hé, hey, wat een druk programma. Dus het is helemaal goed.
6: Nee, je kan inderdaad niet overal op dezelfde plek zijn. Maar dat is ook niet de bedoeling.
2: Nee.
6: Je moet gewoon lekker de stad door en je laten verrassen, zeg ik altijd maar.
2: Zeker.
0: Heb jij dat ook of ben je vooral dingen aan het regelen?
6: Ik wil vooral. Nou, het valt in die zin mee. Het loopt allemaal op zich wel goed. Behalve dan nu even net het afgelopen half uurtje, zeg maar.
0: Zou je net zien.
6: Ik probeer eigenlijk een beetje op alle locaties even een beetje te kijken. Zoveel mogelijk locaties in ieder geval. En dan kan je niet overal de hele show kijken, maar toch overal wel een beetje het idee krijgen van loopt het een beetje? Weet je, is het toch is er een beetje aanloop? Of hebben we iets gruwelijk over het hoofd gezien. Maar tot nu toe volgens mij overal best wel naar tevredenheid. Maar goed, we moeten nog. We zijn nog niet eens op de helft, hè, momenteel.
2: Nee, precies.
0: Alles kan nog gebeuren.
2: Ja. Want Robin, even voor de vormgeving. Wat doe jij binnen de popronde? Wat is jouw rol?
6: Ik ben samen met Francis Pronk de lokale programmeur.
2: Goed.
6: Dus Popronde is een landelijk festival wat elk najaar het hele land doorgaat.
2: Ja.
6: Naar 41 steden uit mijn hoofd. Tussen half september en eind november. En wij coördineren de hele Rotterdamse editie. Dus er komt een selectie, een circus met een hoop techneuten en een selectie bands van ongeveer 100 artiesten. Die komt onze kant op. En het is aan ons om daar locaties bij te programmeren.
2: Ja.
6: Daadwerkelijk de productie van al die locaties te doen en de promotie. Natuurlijk zodat er ook publiek komt.
2: Precies. En